0: Hola, my DJ. Hola, my DJ. Abo mami, I till the last hour. Is a kind of coming at all. I'll give me to the Hatalaka. I'm a unit. Unapa and Supi Samarai
1: Boek voor lang touwen en wachttijen bij arbeidscentrums. Die werknemersheidsverzekeringsfonds het dingen voor jou makkelijker gemaakt. Nou kan je enige tijd en plek toegang tot WVF-diensten verkrijgen door die WVF online diensten platform. Dien jou eisen makkelijk in, hou treed met jou eisen vordering, laai documenten op, dien je betaalverzoeken, controleer betalingsstatus of dateer jou besonderhede op, alles vanuit die gemak van jou huis of kantoor. Dis vinnig, eenvoudig en gebruikersvriendelijk. Al wat je nodig het is internetverbinding. So hoekom wag, besoek uifonline.laube.gov.za vandag nog en ervaar gerieflike doeltreffende diens binnen jou bereik. WVF, ons werk vir jou.
2: Lekwa FM, we play good music in gospel, soul, R&B, house, reggae, disc, pop, hip-hop, rock, electro, and everything